Na deze werken van Claudia Rumondor en Daan Manneke neemt Concertzender Live Nieuw Klassiek u mee naar de Cello Biennale, maar dan die van 2014. We zitten dan in het muziekgebouw aan het IJ. Dimitri Verstman cello en Frank van der Laar piano, samen in de sonateconcertante voor cello en piano van Rudolf Escher.

Dat was de sonate concertante voor cello en piano van Rudolf Escher. Nu hebben we nog tijd voor Oog voor cello en soundtrack door Urs Kozecki. Die speelt cello. En na dit korte werk, omwentelingen voor cello, klarinet en piano van Joël Bons. En dat wordt uitgevoerd door Jeroen den Herder cello, Lars Wouter van den Oudewijer klarinet en Daniel Kramer piano.

Dat waren composities van Michel van der A en Joël Bons. Het werd uitgevoerd tijdens de Cello Biennale 2014. En we gaan weer terug in de tijd voor het laatste werk van deze Concerts and the Life Neo Classiek. U gaat luisteren naar het werk van Claudio Monteverdi. Het gaat om Lasciatemi Morire in een arrangement door Mark Steinberg. U hoort Mark Steinberg en Serena Karin viool, Misha Amori altviool en Michael Cannon cello.

In Concerts en de Live Nieuw Klassiek heeft u geluisterd naar 20e eeuwse muziek. We begonnen en we eindigden in de 17e eeuw. De programmagegevens vindt u in de Concertzender app, maar ook op concertzender.nl. De techniek werd verzorgd door Joost Kist en Sabrina Terhorst. Dit programma werd samengesteld door Henk Hielkema.

Dit is de Concertzender met Beide Tijds. Vandaag staat de muziek van de IJslandse componist Anna Thorvaldsdóttir centraal. Ze werd in 1977 geboren in IJsland en behoort inmiddels tot de internationaal meest uitgevoerde componisten van haar generatie. Ze studeerde compositie aan de Iceland University of the Arts en vertrok vervolgens naar de Verenigde Staten. Daar vervolgde ze haar opleiding aan de University of California in San Diego, waar ze in 2011 promoveerde in compositie. Een belangrijke plaats in haar oeuvre wordt ingenomen door het symfonieorkest. Ze behandelt het orkest daarbij niet alleen als een verzameling afzonderlijke instrumenten. Ze is een meesteres in klanken langzaam uit elkaar laten ontstaan en weer in elkaar laten verdwijnen. Zelf heeft ze haar muziek beschreven als een ecosysteem van geluiden, waarin verschillende materialen voortdurend groeien en veranderen, wat een soort muziek oplevert waarin afzonderlijke melodieën soms moeilijk aan te wijzen zijn. Thorvaldsdóttir doet dan ook veel met klankkleur, beweging, dynamiek en textuur. Een vroeg voorbeeld van die benadering is Aeriality, dat ze in 2011 componeerde. Het werk is geschreven voor groot orkest en duurt ongeveer 14 minuten. De titel verwijst naar iets wat zich in de lucht bevindt, maar tegelijkertijd moeilijk vast te grijpen is. Massieve orkestklanken worden afgewisseld met veel ijlere en fragielere passages. Daarmee horen we meteen verschillende kenmerken die in haar latere orkestmuziek steeds opnieuw zullen terugkeren. U kunt gaan luisteren naar Aeriality van Anna Thorvaldsdóttir, uitgevoerd door het IJslands Symfonieorkest onder leiding van Ilan Volkov.

U hoorde Aeriality van de IJslandse componist Anna Thorvaldsdottir. Sinds het ontstaan van Aeriality is haar internationale reputatie snel gegroeid. Haar muziek werd uitgevoerd door orkesten als de Berliner Philharmoniker, de New York Philharmonic en de Los Angeles Philharmonic. Ook het Koninklijk Concertgebouworkest heeft haar muziek op het programma gezet. Thorvaldsdottir gebruikt het grote symfonieorkest vaak om zeer langzaam bewegende klanken te creëren. Daarbij speelt vooral de ontwikkeling van klank een belangrijke rol. Muzikale gebeurtenissen lijken soms niet zozeer te beginnen of te eindigen, maar langzaam uit een andere klank voort te komen. Dat is een idee dat we ook terug kunnen vinden in Metacosmos uit 2017. Het werk ontstond in opdracht van de New York Philharmonic. De titel combineert het voorvoegsel meta met het Griekse woord kosmos. Thorvaldsdottir speelt in het werk met de verhoudingen tussen orde en chaos. Aan het begin horen we een relatief stabiel stuk, maar die stabiliteit wordt steeds verder verstoord. Instrumentgroepen bewegen tegenover elkaar en muzikale lagen beginnen te verschuiven. Daarbij gebruikt Thorvaldsdottir het volledige bereik van het orkest, van zeer lage bastonen tot hoge, bijna gewichtloze klanken. Het orkest lijkt daardoor soms één groot organisme dat voortdurend van vorm verandert. Metacosmos betekende een belangrijke stap in haar internationale carrière. Ook deze compositie wordt uitgevoerd door het IJslands Symfonieorkest, ditmaal onder leiding van Daniel Bjarnason.

Dat was Metacosmos uit 2017 van Anna Torvaldsdottir. Inmiddels zijn we aangekomen bij een recenter werk uit haar oeuvre. In 2022 voltooide zij het orkestwerk Arcora. Het werd geschreven in opdracht van de BBC Proms en verschillende internationale orkesten. De wereldpremière vond in augustus 2022 plaats tijdens de BBC Proms. De BBC Philharmonic stond daarbij onder leiding van de Finse dirigent Eva Ollikainen. Net als in Metacosmos probeert Torvaldsdottir in Arcora een compleet plaatje te creëren. Aan de basis van het werk ligt haar idee van een soort oorspronkelijke energie. Torvaldsdottir stelt zich daarbij een wereld voor die tegelijkertijd vertrouwd en vreemd kan klinken. Twee muzikale krachten staan tegenover elkaar, maar blijken uiteindelijk onderdelen van hetzelfde geheel te zijn. Die gedachte vertaalt zich naar grote contrasten binnen het orkest. Wederom worden zware, donkere klanken tegenover veel lichtere en transparantere passages geplaatst. Toch zijn die verschillende werelden voortdurend met elkaar verbonden. Het ene materiaal ontstaat uit het andere en wordt vervolgens weer onderdeel van een groter geheel. Arcora is typerend voor Torvaldsdottirs manier van componeren. De muziek functioneert bij haar minder als een opeenvolging van losse gebeurtenissen dan als een omgeving waarin de luisteraar zich bevindt. Hier is Arcora, wederom uitgevoerd door het IJslands Symfonieorkest, nu onder leiding van Eva Ollikainen.

Dit is het nachtprogramma van de Concertzender met muziek van klassiek tot nu. Wekelijks te beluisteren in de nacht van zaterdag op zondag tussen 4 en 7 uur.

0: U luistert
1: naar de nacht van de Concertzender met muziek van klassiek tot nu. De volledige speellijst van deze aflevering vindt u in de gids op concertzender.nl of via onze app.

Dit is de nacht van de Concertzender met muziek van klassiek tot nu. Te beluisteren in de nacht van zaterdag op zondag tussen 4 en 7 uur. En kijkt u voor de speellijst in de gids op concertzender.nl, ook te bereiken via onze app.

Dit is de Concertzender. Welkom bij onze ochtendeditie. Te beluisteren elke dag van 7 tot 10. We beginnen in de 16e eeuw met eerst een anoniem werk en daarna een fantasie van Eustache du Corroy. U hoort het Cellist Concert of Viols.

Dat is Celli's Concert of Viols met Une Jeune Fillette, anders gezegd fantasieën voor stemmen van de 16e eeuw Eustace du Corroy. Dan nu een heel recente opname van februari 2026 van de King Singers. Ze brengen werk van Robert White, Christe qui lux es en daarna enkele stukken van Orlando Gibbons. Muziek dus uit de 16e eeuw.

De Kingsingers met Zwei Bete van Arvo Pärt en de voorstukken van Robert Wyatt en Orlando Gibbons uit de 16e eeuw. Nogmaals Arvo Pärt, Pari Intervallo door de pianisten Lucas en Arthur Jussen. Daarna speelt het duo een bewerking uit de Matthäus Passion en uit koraalbewerkingen van Johannes Brahms, Lucas en Arthur Jussen.

Dat was de bewerking nummer 10, Herzlich tut mich verlangen, voor twee piano's uit de koraalbewerkingen voor orgel van Johannes Brahms, met Lucas en Arthur Jussen, in de ochtendeditie hier bij de Concertzender. Een cantate nu, die wordt toegeschreven aan Georg Friedrich Händel, Ach, Herr, mich armen Sünde. Dat is een cantate voor vier solisten en orkest. U hoort Cantus en Capella Thuringia.

Het Deense Nightingale String Quartet, dat in 2007 werd opgericht, speelde het strijkkwartet O Haupt voll Blut und Wunden van landgenoot Ruud Langaert, een opname uit 2011. Voordat we naar de vergelijking gaan, naar de leraar en leerling, een intermezzo van Johannes Brahms door pianist Piotr Andrzejewski. Het is het intermezzo opus 119, nummer 1 in B-klein.

De Poolse pianist Piotr Andrzejewski speelde het intermezzo voor piano op het 119 nummer 1 in B-klein van Johannes Brahms. In de vergelijking leraar-leerling vandaag de Duitse Emily Meyer en landgenoot Karl Löwe. Emily Meyer was een productieve componiste uit de 19e eeuw. Ze werd ook wel eens de vrouwelijke Beethoven genoemd. Ze componeerde 8 symfonieën en bijvoorbeeld ook veel kamermuziek. Toen ze 30 jaar was, werd ze een leerling van Karl Löwe. Ze schreven samen die Fischerin en Singspiel. Karl Löwe organiseerde ook concerten voor haar. Straks meer over Löwe. Nu van Emily Meyer, zijn leerling, het pianotrio op 16 in D-klein. Door het trio Vivente.

Trio Vivente speelde het pianotrio op een 16 in Beeklijn van Emilie Meyer, een leerling van Carl Löwe. Löwe schreef en zong zijn eigen liedjes al jong. Later schreef hij bijvoorbeeld oratoria en kamermuziek, maar faam verwierf hij toch door zijn liederen. In Weenden noemde men hem wel de Noord-Duitse Schubert. En hij was de leraar van Emilie Meyer, van wie we zojuist een pianotrio hoorden. Van Carl Löwe zelf nu, de symfonie in D-klein door de Philharmonie van Jena.

met het zesde strijkkwartet uit 1939 van Béla Bartók. Uitgevoerd door het Bartók-kwartet zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Willem Brons presenteert. Iedere vierde zondag van de maand kunt u luisteren naar muzikale voorkeuren van pianist Willem Brons, voorzien van een korte toelichting. Muziek buiten de grenzen van zijn programma Het Piano Atelier. De techniek was in handen van Ruurd Abma en we waren te gast in de Abma-studio in Amsterdam.

Voor de combinatie van zang, horen en piano is er een rijk klassiek repertoire, hoewel het niet heel alledaags is. De uitvinding van ventielen rond 1815 transformeerde de horen van een beperkte jachthoren die alleen natuurtonen kon spelen, enkel bruikbaar voor simpele signaalfuncties, evolueerde het instrument in de romantiek tot een volwaardig chromatisch instrument. Dit stelde componist in staat om de horen in te zetten als de ultieme drager van melancholie, heroïek en natuurbeleving. Het repertoire voor zangstem, horen en piano is een bijzondere en sfeervolle bezetting. De horen kleurt prachtig bij zowel een hoge sopraan als een warme lage stem. Het komende uur kunt u gaan luisteren naar een aantal romantische werken gezongen door de alt Cornelia Woelkopf, die ze uitvoert samen met hornist Manfred Neukirchner en pianist Klaus Schilde. Schubert oversteeg tweemaal in zijn oeuvre de grenzen van het loutere pianolied en voegde een obligaat blaasinstrument toe aan het vocale stuk. Een horen in het lied Auf dem Strom, Deutsch 943, en de klarinet in Der Hirt auf dem Felsen, Deutsch 965. Hij componeerde Auf dem Strom, aan de rivier, in maart 1828 voor de tenor Ludwig Tietze en de hornist Josef Rudolf Levy. Het werd een virtuoos stuk, bedoeld om bij te dragen aan het succes van het enige concert dat de componist tijdens zijn leven gaf, met uitsluitend zijn eigen werken. Dit privéconcert in het Wiener Muziekverein vond plaats op 26 maart 1828. U hoort de golven van de rivier in de piano, die de dialoog tussen de zangstem en het melodieinstrument dragen. Een geliefde wordt steeds verder weggevoerd door de rivier des levens van de oevers waar hij zijn liefde vond. En de horen symboliseert de echo van het klaaglied, de oever als een plek van verlangen, maar ook de schittering van de sterren waaronder de geliefden elkaar weer zullen vinden. Franz Schubert, Auf dem Strom, Deutsch 943, en de tekst is van Ludwig Rellstab.

Dort vielleicht, o tröstend Glück, dort begegne ich ihrem Blick. Da wurde von der Rell starb. Franz Lechner, die lebte von 1803 tot 1890, was een dirigent, organist en componist die nauw bevriend was met Franz Schubert en ook met Ludwig van Beethoven. Hij maakte furoren als hofkapelmeester in München, waar hij het muziekleven domineerde, totdat hij in 1864 door Richard Wagner aan de kant werd gezet. Hij schreef meer dan 200 liederen, waaronder de volgende vier met horen. Das Waldvögelein, Herbst, Fragen, Seejungfern, Natuur, Verlangen en een ongrijpbare liefde met een virtuose hoornpartij.

weil ich dich liebe unsäglich, du liebes Menschenbild. Het heftige Verhaal over de Liefde voor een Zeemeermin. U hoorde vier Liederen van Frans Lechner. Ik zeg het nog maar eens. Kijk op onze prachtig vernieuwde website concertzender.nl, klik op gids en de datum 23 augustus. En u komt bij een speellijst met titels en uitvoerende. En weet u ook dat alle ruim 150 afleveringen van dit programma Die Zanken Lied ook nog te beluisteren zijn op onze site? Maar dit terzijde. Terug naar de Hoorn en nu naar Heinrich Proch. Boheems componist die leefde van 1809 tot 1878. Met zijn liederen werd hij in zijn tijd als opvolger van Franz Schubert gevierd, omdat hij rond 200 liederen schreef. Verder schreef hij een opera, drie operettes en werken voor orkest en harmonieorkest. Luistert u naar Türmers Nachtlied, Wanderlied en Die Mutter wird mich fragen. Es hüllet mit dunkel und schweigend die Nacht, was Gott auf dem Staube erschuf. Der Wächter allein auf den Turme noch wacht und kündet's mir schallendem Ruf.

Dat waren drie liederen van Heinrich Broch. Een verloren liefde was een steeds weer terugkerend onderwerp in de romantiek. Een gedicht van Von Eichendorff in einem kühlen Grunde over een molenaarsdochter, een gebroken ring en liefde, is door meer dan 25 componisten op muziek gezet. De Duitse componist Konradin Kreutzer, veel werkzaam in Wenen en trouwens door heel Europa, zette de horen in voor nog meer weemoed. In jenem Tale dort unten, da geht ein Mühlenrad. Mein Liebchen ist verschwunden, das dort gewohnet hat.

Das Mühlrad von Konradin Kreuzer. Louis Spohr schreef in 1825 één specifiek werk waarin de hoorn als obligaat instrument naast zang en harp of piano werd gebruikt. Wel componeerde hij kamermuziek met hoorn en piano en liederen met instrumentale begeleiding voor vaak klarinet of viool en natuurlijk harp. Zijn echtgenote was harpiste. In 2024 maakte ik een hele aflevering over de liederen van Spohr en liet ik u Was treibt der Weidmann in dem Wald horen met harpbegeleiding. Nu die versie met horen. De tekst is van Wilhelm Vogel. Wat drijft de jager het bos in om op wolven en beren te jagen? Nou, stoerdoenerij voor zijn liefje. Die Liebe heißt in kühn, der Lieb entgegenziehen. Der Mut wird ein Geschick versöhnen und Liebe, Liebe muss die Treue krönen.

Het is niet alleen in het Duitsstalige repertoire waar de hoorn werd ingezet. Le Jeune Pâtre Breton is een prachtig lied van de Franse componist Hector Berlioz. Het werd in 1834 gecomponeerd op een gedicht van Auguste Brisseux en is het vierde deel uit zijn Fleur des Landes, opus 13. Het stuk staat bekend om zijn sfeervolle en melancholisch karakter, waarin de zangstem schitterend wordt ondersteund door piano en een obbligate hoorn, die het pastorale landschap schildert. Grootmoeder, waarvoor ik me verberg, zegt: Louis houdt te veel van zijn koe. Oh, dat is niet waar, want ik hou meer van Anna. Le Jeune Pâtre Breton van Hector Berlioz.

Dames en heren, hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van Opera Actueel op de Concertzender. In deze uitzending kunt u natuurlijk luisteren naar het derde bedrijf, de Giulietta-akte, en de epiloog uit Hoffmans Vertellingen, zoals die opera op 18 maart 1948 werd uitgevoerd door het ensemble van de Nederlandse Opera onder leiding van Charles Broek. Dat gebeurde toen in het Nederlands en in de vertaling van Jan Engelman en met in de hoofdrol de tenor Frans Vroons. De bariton Theo Barlet hoort u weer als zijn tegenspeler, hier de tovenaar Dapertutto, en Giulietta wordt gezongen door Gré Brouwenstein. Maar evenals de vorige week begin ik met twee losse fragmenten uit dezelfde opera, waarin u een paar van deze solisten kunt horen in opname in het Frans. En om te beginnen natuurlijk het gezongen voorspel, de zogenaamde barcarolle, en die wordt gezongen door Gré Brouwenstein en Lydie van der Veen. In deze opname begeleid door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Paul van Kempen, maar wel met het koor van de Nederlandse opera ingestudeerd door Hans van Wielink.

En na deze barcarolle, gezongen door Greep Rauwesteijn en Lydie van der Veen, hoort u de bariton Theo Boylet in het Frans in de aria van Dapertutto, Scintille Diamant.

Theo Barlé zong Sentier Diamant uit Le Comte d'Hoffmann van Jacques Offenbach. En die mededeling is natuurlijk onjuist. Jacques Offenbach heeft deze aria nooit geschreven. Die is aan het begin van de vorige eeuw voor een voorstelling in Monaco aan de Giulietta-akte toegevoegd, op basis van een melodie overigens die wel van Offenbach afkomstig is. Goed, dan nu naar het complete derde bedrijf met aansluitend de epiloog. En daarin hoort u behalve Frans Froons als Hoffmann en Theo Barlé als Da Pertuto, de sopraan Greep Rauwestein als Giulietta en zij is ook nog even te horen in de epiloog als Stella. Verder Jo van der Meent als Niklaus, Jan Voogd als Pieticanaccio en vermoedelijk Jos Burks als Schlemiel, maar daar ben ik weer niet helemaal zeker van. Koor en orkest van de Nederlandse opera staan onder leiding van Charles Broek.

0: fête, het is het huis van een courtisane.
1: Wat Schlemiel overkwam,
0: ik ben niet als Schlemiel.
1: Was maar op de duivelse sleep.
0: Bij mijn ziel brengt hij mij ten val, maar nu dan mag hij me halen. Vooruit!
1: Vooruit!
2: Ziezo, dat was een...

Verlang, verleid is uw vak. Wie blijft u dan nu hangen? Gij het

Heil nach der Welt, Heil nach der Welt.

0: wilt ge zeggen?
1: O, luister, gij mijn enige vreugd. Dit is het wat ik wil, gelaat dat mij kon wekken, gevangen in een glas.

of the throne. Baron de Clay's oblique. You speak a bit.

En zo heeft u kunnen luisteren naar het derde en laatste bedrijf plus de epiloog uit Hoffmans Vertellingen, zoals die opera op 18 maart 1948 werd uitgevoerd in het Nederlands in de vertaling van Jan Engelman door het ensemble van de Nederlandse opera onder leiding van Charles Broek. De hoofdrollen werden vertolkt door de tenor Frans Vroons als Hofman, de bariton Theo Baillet als Dapper Tutto en Lindorf, de sopraan Greep Rauwenstein als Giulietta en Stella en de mezzosopraan Jo van der Meent als Niklaus. Van de overige rollen staat alleen vast dat Pitti Quinaccio werd gezongen door de tenor Jan Voogd en dat Schlemiel vermoedelijk werd gezongen door de bariton Jos Burkse. Dan heb ik nu nog precies genoeg tijd voor twee fragmenten van Frans Vroons in het Frans repertoire. En ik begin met de bloemenaria van Don José uit Carmen, waarin Frans Vroons wordt begeleid door het residentieorkest onder leiding van Willem van Otterloo.

En na deze aria uit Carmen van Georges Bizet hoort u Frans Vroons tot slot in een uitgebreid fragment uit Le Jongleur de Notre-Dame van Jules Massenet, namelijk de marktscène, opgenomen in Parijs met het L'Amoureux Ensemble onder leiding van Jean Fournet.

Meer informatie over dit programma kunt u terugvinden op onze site concertzender.nl. Daar vindt u ook zoals gewoonlijk de speellijst. Het programma werd samengesteld door Emiel Stoffels.

Goedemiddag luisteraars, welkom bij Tussen Droom en Daad. Vandaag hoort u een viertal werken van Jean Sibelius, gebaseerd op mythologische verhalen. We beginnen met het symfonische gedicht voor orkest en sopraan, Luo Notar. Het gaat over het ontstaan van de aarde en hoe dit is beschreven in de Kalevala, het belangrijkste epische gedicht van Finland. In de Finse mythologie begint de aarde niet met de Big Bang, maar met een reuzenei dat door een storm in delen breekt. Van die delen worden hemel en aarde gecreëerd. Het stuk ging in première in 1913. U hoort ster-sopraan Lise Davidson en het Bergen Philharmonic Orchestra onder leiding van Edward Gardner in Luo Notar van Jean Sibelius.

U hoorde sopraan Lise Davidson en het Bergen Philharmonic Orchestra in Lournotar van Jean Sibelius. Het theaterstuk Pelléas en Mélisande uit 1892 van Maurice Maeterlinck heeft verschillende componisten geïnspireerd. Fauré schreef er een toneelmuziek op, Schoenberg een symfonisch gedicht, Debussy natuurlijk zijn beroemde opera en Sibelius een suite, Pelléas och Mélisande. Bij Sibelius begon het stuk als toneelmuziek, maar hij maakte er uiteindelijk een suite in 8 delen van. Van het 5e deel bestaat ook een vocale versie en die hoort u hier, weer vertolkt door Lise Davidson. Het symbolistische drama speelt zich af in de schemerwereld tussen het bewuste en het onbewuste. Het gaat over de beladen driehoeksverhouding tussen Golo, Mélisande en Pelléas. De openingsscène speelt zich af in een donker bos waar Mélisande verdwaald is geraakt en daar wordt gevonden en verleid door de ridder Golo. Het drama verplaatst zich vervolgens naar de kust, een middeleeuws kasteel, een grot. Het vermoeden van Golo dat Mélisande een verhouding heeft met Pelléas wordt haar noodlottig. Waar Debussy er een somber drama van maakt, houdt Sibelius het lichter. Sibelius schreef het op het hoogtepunt van zijn kunnen in 1905. Hij had zojuist zijn vioolconcert en zijn 3e symfonie voltooid. Luistert u naar het Bergen Philharmonic Orchestra onder leiding van Edward Gardner met in het 5e deel sopraan Lise Davidson.

U hoorde sopraan Lise Davidson en het Bergen Philharmonic Orchestra onder leiding van Edward Gardner in Pelléas och Mélisande van Jean Sibelius. De inspiratie voor het symfonische gedicht Rakastava, ofwel De Minnaar, haalde Sibelius uit de collectie Finse volkspoëzie Kanteletar. Het symfonische gedicht bestaat uit drie delen. Het eerste verhaalt van de eenzaamheid en het verlangen van de minnaar. Passievolle, dissonante akkoorden doorbreken de melancholie van de toonsoort D klein. In het tweede deel komt de beminde op zijn pad, geïntroduceerd door een opgewekt thema in de contrastrijke toonsoort Bes groot. Na aanvankelijk kussen en omhelzingen te hebben uitgewisseld in een duet tussen de solo-viool en de cello, moeten ze afscheid nemen. Er volgt een droevige en passievolle melodie, opgepakt door het volledige strijkersarsenaal van het orkest, goud omrand door de koperblazers. Luistert u weer naar het Bergen Philharmonic Orchestra onder leiding van Edward Gardner.

U hoorde het Bergen Philharmonic Orchestra onder leiding van Edward Gardner in het symfonisch gedicht Rakastava van Jean Sibelius. Het symfonisch gedicht Voorzong, lentelied, schreef Sibelius in 1894. De eenvoudige Finse volksmelodie wordt gespeeld door de altviolen en celli, wat de muziek een gedragen sfeer geeft. Gustav Mahler, die het stuk in 1907 hoorde in Helsinki, begreep weinig van de typisch Sibeliaanse melodie en melancholie en schreef aan Alma Mahler: de typische kitsch, geserveerd met deze noordelijke manier van harmoniseren als een nationale saus, onsmakelijk materiaal. Het symfonisch gedicht Voorzong wordt u geserveerd door het Bergen Philharmonic Orchestra onder leiding van Edward Gardner.

Dat was van Richard Strauss het symfonisch gedicht Don Quixote, uitgevoerd door Pierre Fournier en het Concertgebouworkest onder leiding van George Sell. Tot zover In de Schijnwerper, dit keer gewijd aan cellist Pierre Fournier. Hopelijk smaken de gekozen muziekopnamen naar meer. Samenstelling van dit programma, Emmanuel Overbeke.

Hold Everything Lightly is die zeldzame plaat die aanvoelt als een gesprek met de ziel. Het vraagt niets van jou dan verstilling, om te luisteren, te ademen, los te laten. Met die fraaie woorden van Edward Magazine recensent Mitch Mosk en het beluisteren van genoemde cd, wordt het tijd dat ook wij de vertolker aan u voorstellen. Welkom bij een folkhit rond Isabel Rumble.

Vier tracks uit het debuutalbum Bird Be Brave van de Australische indie folksinger-songwriter Isabel Rumble. Vergelijkingen doen zich op met Natalie Merchant qua stemgeluid, met de vroegere Paul Simon, maar evengoed met Crowded House en wellicht enkele Britse singer-songwriters. Heel intiem zijn de twee tracks van haar tussen-EP Water Wings, waarna de openingstrack van haar recente schijf.

Work, breaking parts of my heart and healing the hurt.

Een aantal thema's staat centraal op Hold Everything Lightly, zoals bespiegelingen over verandering, zelfacceptatie, kwetsbaarheid en vrouwelijkheid, verlies en acceptatie en de natuur als omgeving. Ondanks het intieme karakter van de songs kijkt Rumble positief naar vooruitgang en aanpassing. Haar songs zijn breekbaar, maar met een zekere kracht. De ballads worden spaarzaam begeleid, maar soms gaat het er wat steviger en poppier aan toe.

Persoonlijke en professionele veranderingen in haar eigen leven zorgden voor een relatief lange aanlevertijd van de songs. Ze verhuisde terug naar de Saffierkust van New South Wales, waar de basistracks binnen een week live werden opgenomen. Derhalve klinkt het album wat energieker en voller dan de voorgangers, maar kent textueel meer introspectie. Naast gitaar, piano en zang van Rumble zijn bassist Robin Martin en multi-instrumentalist Heath Cullen haar belangrijkste begeleiders.

0: We sluiten af met de slottrack van Isabel Rumble's album, dat je vrij kunt vertalen als: houd het klein, maak je niet druk. Deze folk hit werd samengesteld door Marius Roeting.
1: I think if I rose earlier with the birds, I would sing with them.

En zo klonk de maand augustus voor Fanny Mendelssohn uit haar muzikale dagboek Das Jahr. Missy Mazzoli, zo wordt zij genoemd, a composer whose bold, genre-defying voice has transformed contemporary classical music en door de BBC Music Magazine als one of the greatest opera composers of all times. Haar meest recente operawerk, The Galloping Cure, ging 2 weken terug in première tijdens het Edinburgh Fringe Festival. Wij gaan luisteren naar een intiem werk van Missy Mazzoli voor viool, piano, pre-recorded electronics en stem. De titel, A Thousand Tongues.

Zometeen muziek van Tansy Davies. Een paar jaar geleden was zij composer in residence bij het Concertgebouworkest. Wij gaan nu luisteren eerst naar een orkestwerk, een pianoconcerto van haar, geschreven in 2012. De titel is Nature.

Nature van Tansy Davies. Hier is ook nog een natuurgerelateerde werk van haar, de titel Greenhouses, een werk van Tansy Davies voor zang, altfluit, slagwerk en contrabas.

Nu muziek van Vanessa Lane. Ooit belandde ze in Nederland zo'n 35 jaar geleden en zij is niet meer weg te denken uit de hedendaagse klassieke muziekwereld. In 2019 won zij de BUMA Classical Prize. In 2022 werd zij benoemd als de eerste hoofdcompositie voor film en theater aan het Artes Conservatorium in Arnhem. In deze functie geeft zij leiding aan een internationaal team van docenten en gastprofessionals uit de film- en muzieksector. Samen verzorgen zij een dynamisch, praktijkgericht curriculum dat studenten voorbereidt op een toekomstige carrière als componist voor film en live uitvoeringen. Componeren en lesgeven en in veel commissies zitten, dat zijn de dagelijkse taken van Vanessa Lane. Wij gaan luisteren naar Moon Shadow, Sun Shadow, een werk uit 2014 voor twee violen. Je hoort Lise Verschman en Esther Hoppe, voor wie dit werk geschreven is. Muziek Vanessa Lane.

Anne-Sophie van Otten met Nice la Belle van Cécile Chaminade. En van één bijzonder componiste naar een andere, even over het kanaal van Frankrijk naar Londen, leefde tijdgenote van Cécile Chaminade, Ethel Smyth. Van haar heb ik tot slot van dit programma een deel uit haar strijkkwartet in E klein.

En u hoorde maar liefst 5 werken in dat afgelopen blok. We eindigden dus met het stuk Viewpoint van Pablo's Eye. En we begonnen met Nozum Yonida, oftewel Nontum, met het werk Stagnant. De ambient in het midden die was van The Adelaidean, inderdaad uit Adelaide. En dat was het lange werk Sleepers in Motion, wat we dan nog niet eens helemaal draaiden, want het gaat dikker over een half uur heen. En daardoorheen hoorde u 2 stukken met de titel Nieuws. Eentje is helemaal nieuw door Alexander Holm. En het is de kenners onder u waarschijnlijk niet ontgaan. Er zat er nog eentje in met de titel Nieuws en die was van Kraftwerk. En zo komen we bij het tweede uur Sensenta, waar we even kijken van de synthesizer ambient via brekend glas en echoapparaten naar elektroakoestische verstilling gaan. En we beginnen ook een beetje verstild met Kloop, want daar zijn we vorige week ook mee geëindigd. Van het album Deep Emotional Phases uit 2015. Dit is Kloop met Emotional Cycle.

Ja, het is briljant, maar ook wel een beetje veel inderdaad. Je moet goed geslapen hebben en je moet er echt even lekker voor gaan zitten, zodat je het hele stereobeeld over je heen krijgt. En dan heb je het stuk Shatter van Mark Anger. De rode draad onbedoeld is een beetje allemaal dingen die zijn opgeduikeld van onder het stof vandaan. En dat geldt ook voor deze. Met die geluiden waarschijnlijk wel letterlijk. Alles wat hij kapot slaat daar. Ooit opgeduikeld uit de mediatheek van de HKU, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. En hoe we er nou precies beland zijn vandaag, weet ik ook niet. Maar het is wel heel goed. Het staat op een compilatie van ingezonden werken voor de International Computer Music Conference 2000. Destijds gehouden in Berlijn. En het symposium, de CD en het label dragen allemaal dezelfde naam. Dus dat is makkelijk zoeken. International Computer Music Conference. En dat was Mark Anger met het geweldige stuk Shatter. Goed, iets meer ritme. Even kijken, ja, dit klopt. U hoorde aan het begin van het blok dus nog Kloop met Emotional Cycle. En daartussenin hoorde u een live uitvoering door Philip Samardzis en Michael Voorveld. Dat was dat nogal sferische, maar ook percussieve klankenlandschap dat even klonk voordat Mark Anger alles de vernieling in ging slaan. En dat stuk van Philip Samardzis en Michael Voorveld, dat heet Cold Front. Goed, echo-apparaten hadden we u beloofd en echo-apparaten zult u ontvangen. Daarvoor gaan we nogmaals naar het Noorse label Petroglyph Music. Daar verscheen op 10 augustus het album Economicum van Anam Gu Anam. En u hoort daarvan de vierde track, genaamd Feu.

Zo, Stefan Goldman was dat. Deze beste man die heeft een enorme bak aan echo-apparaten en galmapparaten en modules aan elkaar vastgeknoopt. En dan zo af en toe een elektrische puls er doorheen jagen. En dan begint het allemaal te gonzen en te galmen. En daar heeft hij destijds een compleet album uitgebouwd. Het album Call and Response uit 2022. Nou doe ik niet aan eindlijstjes, maar als ik eindlijstjes had gehad, dan was deze misschien wel nummer 1 geworden destijds. Call and Response van Stefan Goldman. En dat zat in een blokje echo-apparaten waar u allereerst Anam Gu Anam hoorde. Met Feu en dus tot slot deze grote echo-grootmeester zelf. En ja, het is een nogal gruizige boel vanavond. U hoort het, we zetten het een beetje zwaar aan. Maar we gaan nu weer de rust in. En het wordt ook wat akoestischer na al dat elektronische geweld. We hebben zelfs ongebruikelijk een trombonekwartet voor u. Maar niet wegrennen, het is wat. 3 tenortrombones en een bastrombone. Die groep heet Beltline Bones. En ze hebben een nieuw album dat heet Technological Eclipse. Daarvan hebben we, gezien al het voorgaande geweld, even het rustigste werk uitgezocht. Dat is gecomponeerd door Brooks Frederiksen, moet ik zeggen. En uitgevoerd dus door die Beltline Bones. U hoort I Was Thinking About the Buffalo, Brooks Frederiksen.

natuurlijk. Throbbing Grizzle Hots on the Heels of Love. Aan het begin van de nieuwe episode van Tussen Je Oren. Met vandaag, zoals beloofd, via de groep die we op Facebook hebben aangemaakt, veel werk van de nieuwe releases van het SSSM-label uit Japan. En we beginnen met de Maleisische Fallen Sun. Er staan 6 tracks op de cassette, gewoon session 51, 52, 53 en dit is session 56.

Ja, eerder dit jaar verschenen op Ansen. One Must Forget heet het project en het nummer heet Grief Design. De LP waar het op staat, Pillars of Shame. Ik draai dat eerste nummer van kant B. En de persoon die hier achter zit is Michal Kilbasa, die dus meerdere projecten heeft. En van Lugola ken je hem misschien. En daarvoor dus brandnieuw. Een cassette van Fallen Sun, een dame uit Maleisië. Fantastische, mooie, harmonische gebruik van een drumcomputer en een distortion. Uit Amerika komen Jim Fallahan van het bandje Fallahan en Steve Davis van het project Dog. En wat krijg je als je Fallahan en Dog bij elkaar doet? Dan krijg je Falladog.

ijs en ijskoud. Negro Ruida Records heet het label wat zij runt. En dat heeft op het ogenblik een vakantie, een langere vakantie. En dat komt omdat ze meer tijd aan andere dingen wou besteden. En een van die dingen is natuurlijk muziek maken. En dankzij dat hebben wij dus Castrata, The Place Where You Suffer. Ook een cassette uitgebracht op SSSM uit Japan. De volgende is dat ook. En dat is uit Italië, Uncodified. En dit is Afternoon Meat.

Edwards. Vertonen. We zijn nog niet eens op de helft.

was deel 2. En er komt dus nog een deel. Uitgebracht in een gelimiteerde versie op Lathcut van 25 stuks.

verschenen in 2023 op een Lathcut in een editie van 25 stuks. En daar zat een CDR bij. Black Paddy 8056 op ballast. Het project heet Vertonen. De persoon erachter heet Blake Edwards. En ik, we zitten hier gewoon in de studio. Stefan is er nog. En we zitten gewoon zo ons helemaal kapot te genieten. Laatste nummer van vanavond alweer. Dat is Joachim Nordwall, die we kennen van Organs of Corti. En natuurlijk als lid van de Skull Defects. Vorig jaar speelde hij nog in de W2 in Den Bosch met Organs of Corti. Dit komt van een verzamelaar. Ik moest de auto shut off. Doet deze CD-speler niet. Dit komt van een verzamelaar. Tomorrow is a big distance. Ga daar maar eens, ik wil wel zeggen, tussen je oren. Of om over te dromen en te denken. Tomorrow is a big distance. Is dat dan niet het doorbreken van het time-space continuum? Heel veel plezier zometeen bij Peter met Liminal State. En tot volgende week.